0: toetsen en Onno Witte op drums.
1: Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit

dit is Dr. Klangendoom. Hou op met dat stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have.

Dit is een pak rammel van de Concertzender en u gaat luisteren naar het eerste deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die in 2005 tot 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. Wij zenden hoorspel nummer 5 tot en met 10 uit. En in deze pakrammel beginnen we met nummer 5 uit de serie, getiteld The Eldritch Transmission, A Study in Radiophrenia, van en door Mark Vernon en Barry Burns.

0: Zo. Even een zeempje erover. En we kunnen weer zien wat daar buiten allemaal gebeurt. Zo. Zal het aan mijn telefoon liggen? De provider misschien. Ik weet nog toen ze me belden voor een akkefietje in Parijs.
1: The Invisible Gorilla, 12 o'clock, Paris.
0: We denken dat we de wereld ervaren en begrijpen zoals hij is, maar onze gedachten zijn belaagd door alledaagse illusies. We denken dat we onszelf en de wereld kunnen zien zoals die werkelijk is, maar soms missen we een heleboel. De Invisible Gorilla, de beste camouflagetechniek, ook wel bekend als perceptuele blindheid. Eerste les bij de Security Service. Het benutten van het menselijk psychologische gebrek aan aandacht. Zo toen ook in Parijs. Mijn schijnvertoning, een scuba-pak geheel met slippers om zo onopvallend mogelijk met vertrouwelijke informatie vanaf de dichtbevolkte Eiffeltoren te abzeilen naar plaats van bestemming. Geen netelige situatie te bekennen.
2: Dag, buurman.
0: Nee. Nee. Ze heeft mijn gebaar verkeerd begrepen. Dit is incorrect. Ik zeemde alleen het raam, maar nu denkt ze dat ik contact zocht. Ik zwaaide niet naar haar. Oh, nee, nee. Dit is misplaatste informatie. Wat zal ze nu wel niet van me denken? Een bericht van nummer 24.
3: Hallo Barry. Special Agent 24 reporting. What is your current situation?
0: Hallo Special Agent nummer 24. Special Agent Barry Ongemoed reporting. Present situation. Great distress. Highly inaccurate information has risen to light. An unsound signal has been observed by a female foreign party. Female foreign party lives next to me, was cleaning the windows, she has mistaken it for waving hello. Misunderstanding. No signal was made. Repeat, no signal has been made.

Wat akelig. Nog 3 uur voordat de wekker gaat. En ik heb nog geen oog dicht kunnen doen vanwege die ellendige situatie vanmiddag. Ik begrijp niet waarom ze dat deed. Zag ze dan niet dat ik helemaal geen teken gaf? Ik wil dit graag rechtzetten. Ik wil niet denken dat zij denkt dat ik haar naar haar gezwaaid heb, terwijl ik dat helemaal niet dacht. Wat gaat er gebeuren als we elkaar weer eens treffen?

0: Agent Barry! We need you up at... Agent Barry! Agent Barry!
1: De buurvrouw. Ze ligt weer wakker van het incident vanmiddag. Het was niet zo bedoeld. Ze maakt allemaal aannames van mij over hoe ik ben. Maar ik wou helemaal niet eens in contact komen. Ze is niet eens in mijn hoofd gekomen tot nu toe. Ze is mij nooit opgevallen. Vooral niet haar lange donkere haar en haar bloemetjesjurkjes die ze altijd draagt.

0: tweede les bij de security service, Hugo. Ik ga de meest vooruitstrevende opsporttechniek gebruiken die bij de mensheid bekend is. Met mijn computer kan ik op een database die gelinkt is met alle computers over de hele wereld. Ik kan via een scherm die gekoppeld is aan een toetsenbord en een aanwijsapparaatje dat in mijn handpalm past, diverse informatie oproepen. Even het scherm openen. I-O-O-G-L-E. Bedoelt u niet Google? Misschien was dat het. Oké. Het is mijn buurvrouw, dus zij woont in een huis naast mij. Ik woon op nummer 65, dus zij zal wel nummer 67 zijn. Even dezelfde straat en postcode invoeren. Oké, haar naam is L. Penning. Even verder kijken in het scherm. Lieselotte Penning. Penning. Lieselotte Penning. Ze werkt bij een hondentrainingsclub HTS. Daar doet ze de administratie. Welkom in de wereld van respectvolle hondenopvoeding. Bij onze club staat de hond in contact met zijn baasje centraal. Niet voor niets is onze slogan: resultaat door respect. Ze maakt foto's van lege borden eten. Lieselotte, ik vind het heel akelig wat vanmiddag is gebeurd. Hallo, Special Agent number 24. Special Agent Barry Ongemoed reporting. Present situation, still great distress. Highly inaccurate information is still in the presence of the female foreign party. Used second technique from the Secret Service, obtained information. The female foreign party is Miss L. Penning, and her vocation founded upon specialized training is administration. Currently under service at a dog training club.
1: Special Agent 24 understands your situation. What about some practice-based research?
0: Yes. Je hebt gelijk, Special Agent 24. Ik moet haar bellen.

0: Hoe ga ik dit nou uitleggen?
1: Hallo, met Hondenclub HTS. Wat kan ik voor je doen?
0: Hoe ga ik dit nou uitleggen? Zou ik misschien Lieselotte kunnen spreken? Het gaat over een voorval gisteren dat ik graag even recht wil zetten.
1: Wat is uw naam? Ik roep Lieselotte even.
2: Lieselotte, er is een man voor je aan de telefoon.
3: Hallo?
0: Dit is niet mogelijk. Ik hoor net haar stem, maar nu loopt ze voorbij mijn netkeurig gezeemde raam. Ik kan me niet vergissen, want dat raam is gisteren nog door mij schoongemaakt. Glashelder zag ik haar. Onmogelijk. Tenzij die dame in kwestie haar identiteit heeft gestolen. Morgen ga ik contact opnemen met mijn provider. Ik kan wel bellen, maar niet gebeld worden.

Oh nee, het jaarlijkse bedrijfsuitje van de Secret Service. Alle afdelingen. Henny van Binnenlandse Zaken. Was hij niet met ziekteverlof? Sjouke van Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Die was toch met de fut? Behalve de afdeling dubbelspionage. Want die hadden ergens anders al een personeelsfeest. Gelukkig heb ik mijn Invisible Gorilla Scuba pak aan. Ik blijf niet te lang. Nog een paar hapjes meepikken van de bar en wellicht het optreden van de special guest zien. Wat is dat voor geluid? Even wat dichterbij gaan. Oh, het komt uit die dame. Wat een schoonheid. Ik kan dit niet weerstaan. Ik moet dichter bij haar komen. Oh. Nog ietsjes dichterbij. Nog ietsjes dichterbij.